Als de oorlog komt en als ik dan wil schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik niet geweest ben,

0: als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Land van Waas. The music sounds great.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Twee van de vijf kinderen die gewond waren na het treinongeval in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Drie andere jongens zijn er nog erger aan toe en blijven in het ziekenhuis, maar ze zijn buiten levensgevaar. Intussen is ook het lichaam van de buschauffeur onderzocht, maar daaruit blijkt nog niks over de oorzaak van het ongeval, zegt het parket. Het warme weer leidt tot een piek in de elektriciteitsprijs. Vanavond zal die oplopen tot €445 per kilowattuur. Dat komt omdat mensen massaal airco's aanzetten. Overdag vangen zonnepanelen die piek nog op, maar 's avonds leveren die zonnepanelen nauwelijks nog energie. En dan zal de vraag naar stroom vanavond enorm zijn. De persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet 3,5 jaar naar de cel. Hij krijgt die straf omdat hij Perry geregeld ketamine gaf. Perry overleed in zijn jacuzzi aan een overdosis. De dealer en drie anderen zijn eerder al veroordeeld tot straffen tot 15 jaar cel. Crystal Palace wint de Conference League voetbal. Het won de finale in Leipzig van het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Zaterdag is er nog de finale van de Champions League. Die gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. En Bashir Abdi heeft dan toch het Belgisch record op de halve marathon in Gentbrugge niet scherper gesteld. Abdi liep begin maart 23 seconden sneller dan zijn eigen vorige record. Maar die afstand bleek niet correct en daardoor is de tijd bijgesteld. Abdi neemt vrede met die correctie.
2: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing.
1: De tijd van Bashir Abdi in Gentbrugge is nu officieel 1:06 van een seconde. Opnieuw een zomerse dag met maxima tot tegen de 30 graden. En dat is ook morgen nog zo. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25 tegen zondag.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Twee van de vijf kinderen die gewond waren na het treinongeval in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Drie andere jongens zijn er nog erger aan toe en blijven in het ziekenhuis, maar ze zijn buiten levensgevaar. Intussen is ook het lichaam van de buschauffeur onderzocht, maar daaruit blijkt nog niks over de oorzaak van het ongeval, zegt het parket. Het warme weer leidt tot een piek in de elektriciteitsprijs. Vanavond zal die oplopen tot €445 per kilowattuur. Dat komt omdat mensen massaal airco's aanzetten. Overdag vangen zonnepanelen die piek nog op, maar 's avonds leveren die zonnepanelen nauwelijks nog energie. En dan zal de vraag naar stroom vanavond enorm zijn. De persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet 3,5 jaar naar de cel. Hij krijgt die straf omdat hij Perry geregeld ketamine gaf. Perry overleed in zijn jacuzzi aan een overdosis. De dealer en drie anderen zijn eerder al veroordeeld tot straffen tot 15 jaar cel. Crystal Palace wint de Conference League voetbal. Het won de finale in Leipzig van het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Zaterdag is er nog de finale van de Champions League. Die gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Bashir Abdi heeft dan toch het Belgisch record op de halve marathon in Gentbrugge niet scherper gesteld. Abdi liep begin maart 23 seconden sneller dan zijn eigen vorige record. Maar die afstand bleek niet correct en daardoor is de tijd bijgesteld. Abdi neemt vrede met die correctie.
2: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing.
1: De tijd van Bashir Abdi in Gentbrugge is nu officieel 1:06 van een seconde. Opnieuw een zomerse dag met maxima tot tegen de 30 graden. En dat is ook morgen nog zo. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25 tegen zondag.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
5: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
6: Vink Ramen en Deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
8: Soultracks, elke zaterdagavond, 3

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron. Spinderella cut it.

zijn ook de dingen waar op de werkvloer wel eens over gebabbeld wordt. Salt and pepper, let's talk about sex. Donderdagochtend, kijk eens goed naar buiten. Het zonnetje is al van de partij. Leuk dat je erbij bent. 28 mei vandaag en dit is hem hoor, de wakkere Waaslander tot 9 uur. Fijn wakker worden in je eigen regio. En George Benson op je radio. Lady Love heet dit.

goede raad kwam van Miles Smith en Niall Horan. Dat was Drive Safe. En als je op de trein zit, heb je er zelf weinig vat op. Natuurlijk, dan hoop je alleen maar dat de treinbestuurder een beetje veilig rijdt.

I'm Gonna Love You Too. De mooie woorden uit de mond van Blondie. Laten we eens kijken naar het weer. Het wordt een zomerse dag bij 30 graden. Morgen hetzelfde weer. En mogelijk wordt het opnieuw een tropische dag bij 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Die kunnen onweerachtig zijn met maxima tot 25 graden.

Could It Be I'm Falling In Love van David Grant en J.T. Graham. Ben jij een afspraakkijker of een aan tafel met Gert kijker? Ik moet eerlijk zeggen dat ik ze soms allebei wel eens durf te bekijken, maar niet elke dag. Gisteren heb ik nog een stukje gezien van Gert aan tafel en wat blijkt? De kijkcijfers zijn bekend. Gert Verhulst haalt het meeste aantal kijkers tegenover de afspraak. Dat is een beetje door de rekening van Bart Scholz en Fatma Taspinaar natuurlijk, hè. Dit zijn de Waterboys vanochtend.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Een stepper die vorig jaar een chihuahua doodreed in Sint-Niklaas is veroordeeld tot een rijverbod van 1 jaar en een boete van 2.800 euro. Het ongeval gebeurde in de Stationsstraat, waar een koppel met een hondje aan het wandelen was. De stepper reed het dier aan en vluchtte daarna weg. Hij had ook al een strafblad. Naast zijn straf moet hij ook zijn step afstaan en 2.250 euro schadevergoeding betalen aan de eigenaars van de hond. De 42-jarige bestuurder van de tractor, die dinsdag betrokken was bij het dodelijk ongeval in Lokeren, is vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man pleegde vluchtmisdrijf nadat hij een fietser had aangereden aan de spoorwegovergang in de Bokslaarstraat. Het slachtoffer was onderweg naar het werk en overleed ter plaatse. De bestuurder, een loonwerker uit Zeelen, heeft al meerdere veroordelingen voor verkeersinbreuken en rijden onder invloed. Hij zou ook geen geldig rijbewijs hebben gehad. Machinebouwer JBT Merrill stopt eind volgend jaar alle productie in Sint-Niklaas. Dat is meegedeeld aan het personeel tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Mogelijk verliezen 57 werknemers hun job, 32 arbeiders en 25 bedienden. Volgens de vakbond zijn jarenlange onderinvesteringen en hoge kosten de oorzaak. Bij JBT Merrill werken in totaal zo'n 150 mensen. Wat er met de site in de Breedstraat in Sint-Niklaas zal gebeuren is voorlopig nog niet duidelijk. In Sint-Gilliswaas heeft de politiezone Schelde-Waas een grootschalige oefening gehouden in een politiekantoor. Daarbij werd een fictieve gijzeling van een wijkagent nagebootst. Naast de gewone interventieploegen namen ook de speciale interventieeenheden deel. Om alles zo realistisch mogelijk te laten verlopen, werd een deel van het gemeentehuis tijdelijk afgesloten. Voorbijgangers werden geïnformeerd dat het om een oefening ging. Volgens burgemeester Koen Daniels zijn zulke trainingen belangrijk om de samenwerking tussen de diensten te versterken.
2: De wakkere Waaslander.
3: Michiel Tiron.

En dat steekt ze niet onder stoelen of banken, deze Millie Jackson. My man is a sweet man. En dan nu deze van de Backstreet Boys. As long as you love me. Een hele goede morgen.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas. Gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

platenwerk en uit ons eigen land de nieuwe Sylvie Crush samen met Romeo Elvis. Dat was Kiss the Grass. De geur van gras in de ochtend. Hou rekening mee dat je het gras regelmatig eens een beetje water moet geven, zeker bij die hete temperaturen. Bruce Springsteen vanochtend, Tougher Than the Rest. Fijn dat je luistert. Dit is Land van Maas.

0: Goedemorgen, donderdagochtend. Dit is de Wakkere Waaslander tot 9 uur. Met zometeen om 8 uur nieuws als je blijft luisteren. En dat doe je ongetwijfeld. Ik heb er nog eentje. En wat voor een? Eduardo Benato. Dit is Viva la Mama.
1: Nee, cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero. Tra poco sarà colori.

0: is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Twee van de vijf kinderen die gewond waren na het treinongeval in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Drie andere jongens zijn er nog erger aan toe en blijven in het ziekenhuis, maar ze zijn buiten levensgevaar. Intussen is ook het lichaam van de buschauffeur onderzocht, maar daaruit blijkt nog niks over de oorzaak van het ongeval, zegt het parket. Het warme weer leidt tot een piek in de elektriciteitsprijs. Vanavond zal die oplopen tot €445 per kilowattuur. Dat komt omdat mensen massaal airco's aanzetten. Overdag vangen zonnepanelen die piek nog op, maar 's avonds leveren die zonnepanelen nauwelijks nog energie. En dan zal de vraag naar stroom vanavond enorm zijn. De persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet 3,5 jaar naar de cel. Hij krijgt die straf omdat hij Perry geregeld ketamine gaf. Perry overleed in zijn jacuzzi aan een overdosis. De dealer en drie anderen zijn eerder al veroordeeld tot straffen tot 15 jaar cel. Crystal Palace wint de Conference League voetbal. Het won de finale in Leipzig van het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Zaterdag is er nog de finale van de Champions League. Die gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Bashir Abdi heeft dan toch het Belgisch record op de halve marathon in Gentbrugge niet scherper gesteld. Abdi liep begin maart 23 seconden sneller dan zijn eigen vorige record. Maar die afstand bleek niet correct en daardoor is de tijd bijgesteld. Abdi neemt vrede met die correctie.
2: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing.
1: De tijd van Bashir Abdi in Gentbrugge is nu officieel 1:06 van een seconde. Opnieuw een zomerse dag met maxima tot tegen de 30 graden. En dat is ook morgen nog zo. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25 tegen zondag.
3: Weer of geen weer. Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
4: Denk ramen en deuren.
3: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
4: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Radioreclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

van lang geleden, maar zo leuk om nog eens terug te horen vanochtend. Tussen de zonnestralen door. Dat was Royce Rose en Best Love. Donderdag vandaag, 28 mei. Geniet ervan. Dit is De Wakkere Waaslander. En dat tot een uur of negen. En als je straks niet goed weet wat doen, je hebt een dagje vrij. Zak eens af naar Sint-Niklaas, naar de vernieuwde Grote Markt. Het is Marktdag op donderdag. Kijk eens aan. Edwin Collins nu. En A Girl Like You in De Wakkere Waaslander.

Niet nodig van Flemming en Meteor op deze donderdagochtend. Als je gisteren toevallig in het Waasland Shoppingcenter was en je dacht bij jezelf, wat doen al die jonge gasten hier in dat shoppingcenter? Enfin, dat had te maken met een signeersessie van de bekende zangeres Camille. Meer dan 300 jongeren kwamen opdagen om het album te laten signeren en een fotootje met Camille te bemachtigen. Dit is Michael Jackson.

zonnige muziek op een zonnige donderdag. Met Ivan, dit is wat men noemde in de tijd in de jaren 80. Italo disco uit het midden van de jaren 80. Ivan en Baila. En dit zijn de jongens van Westlife.

I Let You Go van Westlife. Een blik op de weerkaart. Het wordt een zomerse dag, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, mogelijk opnieuw een tropische dag bij 32 graden. En dit weekend stijgt de kans op buien die kunnen onweerachtig zijn met maximum temperaturen tot 25 graden. Dit is Dan Hartman.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: Een stepper die vorig jaar een chihuahua doodreed in Sint-Niklaas is veroordeeld tot een rijverbod van 1 jaar en een boete van 2.800 euro. Het ongeval gebeurde in de Stationsstraat, waar een koppel met een hondje aan het wandelen was. De stepper reed het dier aan en vluchtte daarna weg. Hij had ook al een strafblad. Naast zijn straf moet hij ook zijn step afstaan en 2.250 euro schadevergoeding betalen aan de eigenaars van de hond. De 42-jarige bestuurder van de tractor, die dinsdag betrokken was bij het dodelijk ongeval in Lokeren, is vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man pleegde vluchtmisdrijf nadat hij een fietser had aangereden aan de spoorwegovergang in de Bokslaarstraat. Het slachtoffer was onderweg naar het werk en overleed ter plaatse. De bestuurder, een loonwerker uit Zeelen, heeft al meerdere veroordelingen voor verkeersinbreuken en rijden onder invloed. Hij zou ook geen geldig rijbewijs hebben gehad. Machinebouwer JBT Merrill stopt eind volgend jaar alle productie in Sint-Niklaas. Dat is meegedeeld aan het personeel tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Mogelijk verliezen 57 werknemers hun job, 32 arbeiders en 25 bedienden. Volgens de vakbond zijn jarenlange onderinvesteringen en hoge kosten de oorzaak. Bij JBT Merrill werken in totaal zo'n 150 mensen. Wat er met de site in de Breedstraat in Sint-Niklaas zal gebeuren is voorlopig nog niet duidelijk. In Sint-Gilliswaas heeft de politiezone Schelde-Waas een grootschalige oefening gehouden in een politiekantoor. Daarbij werd een fictieve gijzeling van een wijkagent nagebootst. Naast de gewone interventieploegen namen ook de speciale interventieeenheden deel. Om alles zo realistisch mogelijk te laten verlopen, werd een deel van het gemeentehuis tijdelijk afgesloten. Voorbijgangers werden geïnformeerd dat het om een oefening ging. Volgens burgemeester Koen Daniels zijn zulke trainingen belangrijk om de samenwerking tussen de diensten te versterken.
2: De wakkere Waaslander.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Land van Waas.
3: The music sounds great.

Justy, Jack Styles en John, Turn the Lights Off. Goed nieuws voor de mensen die houden van classic hits. Straks tussen 9 en 11, 2 uur lang alleen maar classic hits op je radio. De Classics Ochtend. Xanadu nu van Olivia Newton-John en het ELO.

Please Forgive Me van Bryan Adams. Helemaal aan het eind van de Wakkere Waaslander. Nieuws en weer om 9 uur en dan 2 uur lang de Classics ochtend op je radio. Geniet ervan. Dit zijn de Scorpions en Send Me an Angel.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Nog geen derde van de bevolking staat achter de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van de Standaard. Ook de geplande hervorming van de BTW krijgt veel kritiek. Voor andere maatregelen als extra flexijobs en strengere controles op langdurige zieken is er wel begrip. Vandaag stemt de Kamer over de centenindex. Gisteren is er al urenlang over gedebatteerd. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat heel wat Belgen het financieel moeilijk hebben. Een kwart zegt geen geld te hebben voor een auto of een vakantie. En 1 op de 10 kan zelfs geen degelijke verwarming betalen. Volgens de meeste ondervraagden is onze economie er het voorbije jaar op achteruit gegaan. Die bezorgdheid leeft zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Veel werkgevers maken zich zorgen over het gebruik van AI in sollicitaties. Dat stelt HR-dienstverlener Partena Professional vast. Ze vinden het moeilijker om in te schatten hoe eerlijk en gemotiveerd een kandidaat is voor een bepaalde functie. Veel sollicitaties beginnen op elkaar te lijken en daardoor loopt de aanwervingsprocedure langer. Experts raden werkgevers aan om meer te peilen naar concrete ervaringen en praktijksituaties. Kroonprinses Elisabeth ontvangt vandaag haar diploma aan de Universiteit van het Amerikaanse Harvard. Ze behaalde daar een Master Openbaar Beleid. Haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, wonen de uitreiking bij. Eerst is er een academische stoet en daarna een ceremonie. Het is nog niet duidelijk wat Elisabeth nu gaat doen. Mogelijk volgt ze nog een stage of gaat ze vrijwilligerswerk doen. De kroonprinses is 24. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het neemt infrastructuur van de Iraansgezinde militie Hezbollah onder vuur. Officieel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar dat blijft bijzonder wankel. In Oostenrijk heeft een terrorist van IS levenslang gekregen voor een mesaanval in Villach vorig jaar. Het gaat om een Syriër van 24 met een verblijfsvergunning. Hij stak in februari 6 mensen neer met een mes. Een jongen van 14 overleefde die aanval niet. Het wordt opnieuw een zonnige zomerse dag met maxima van 27 tot 30 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. In de late namiddag neemt de kans op een warmte-onweer wel toe.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soultracks, elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
5: If it's smooth, funky and soulful, it's Soultracks. Stay tuned for more.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu classic hits non-stop.

0: zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
1: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Een stepper die vorig jaar een chihuahua doodreed in Sint-Niklaas is veroordeeld tot een rijverbod van 1 jaar en een boete van 2.800 euro. Het ongeval gebeurde in de Stationsstraat, waar een koppel met een hondje aan het wandelen was. De stepper reed het dier aan en vluchtte daarna weg. Hij had ook al een strafblad. Naast zijn straf moet hij ook zijn step afstaan en 2.250 euro schadevergoeding betalen aan de eigenaars van de hond. De 42-jarige bestuurder van de tractor, die dinsdag betrokken was bij het dodelijk ongeval in Lokeren, is vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man pleegde vluchtmisdrijf nadat hij een fietser had aangereden aan de spoorwegovergang in de Bokslaarstraat. Het slachtoffer was onderweg naar het werk en overleed ter plaatse. De bestuurder, een loonwerker uit Zeelen, heeft al meerdere veroordelingen voor verkeersinbreuken en rijden onder invloed. Hij zou ook geen geldig rijbewijs hebben gehad. Machinebouwer JBT Merrill stopt eind volgend jaar alle productie in Sint-Niklaas. Dat is meegedeeld aan het personeel tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Mogelijk verliezen 57 werknemers hun job, 32 arbeiders en 25 bedienden. Volgens de vakbond zijn jarenlange onderinvesteringen en hoge kosten de oorzaak. Bij JBT Merrill werken in totaal zo'n 150 mensen. Wat er met de site in de Breedstraat in Sint-Niklaas zal gebeuren is voorlopig nog niet duidelijk. In Sint-Gilliswaas heeft de politiezone Schelde-Waas een grootschalige oefening gehouden in een politiekantoor. Daarbij werd een fictieve gijzeling van een wijkagent nagebootst. Naast de gewone interventieploegen namen ook de speciale interventieeenheden deel. Om alles zo realistisch mogelijk te laten verlopen, werd een deel van het gemeentehuis tijdelijk afgesloten. Voorbijgangers werden geïnformeerd dat het om een oefening ging. Volgens burgemeester Koen Daniels zijn zulke trainingen belangrijk om de samenwerking tussen de diensten te versterken.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Cultuurcentrum Lokeren is klaar voor het nieuwe seizoen. Van cabaret tot dans, van familievoorstellingen tot humor, van muziek tot theater. Deze week donderdag op 28 mei zet men het programma online en dan lanceert men ook de splinternieuwe gebruiksvriendelijke website. En op zaterdag 13 juni vanaf 10 uur start de ticketverkoop. Deze zomer nodigt Sint-Niklaas inwoners en bezoekers opnieuw uit voor de zomerse avondwandelingen. Elke donderdagavond in juli en augustus nemen enthousiaste stadsgidsen deelnemers mee op verrassende wandelingen door het vernieuwde stadshart, telkens rond een ander thema. Inschrijven kan vanaf maandag 1 juni, maar snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt en de belangstelling is groot. Inschrijven kan online via www.ontdeksintniklaas.be of in het infopunt toerisme op de markt vanaf maandag 1 juni. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Nog geen derde van de bevolking staat achter de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van de Standaard. Ook de geplande hervorming van de BTW krijgt veel kritiek. Voor andere maatregelen als extra flexijobs en strengere controles op langdurige zieken is er wel begrip. Vandaag stemt de Kamer over de centenindex. Gisteren is er al urenlang over gedebatteerd. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat heel wat Belgen het financieel moeilijk hebben. Een kwart zegt geen geld te hebben voor een auto of een vakantie. En 1 op de 10 kan zelfs geen degelijke verwarming betalen. Volgens de meeste ondervraagden is onze economie er het voorbije jaar op achteruit gegaan. Die bezorgdheid leeft zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Veel werkgevers maken zich zorgen over het gebruik van AI in sollicitaties. Dat stelt HR-dienstverlener Partena Professional vast. Ze vinden het moeilijker om in te schatten hoe eerlijk en gemotiveerd een kandidaat is voor een bepaalde functie. Veel sollicitaties beginnen op elkaar te lijken en daardoor loopt de aanwervingsprocedure langer. Experts raden werkgevers aan om meer te peilen naar concrete ervaringen en praktijksituaties. Kroonprinses Elisabeth ontvangt vandaag haar diploma aan de Universiteit van het Amerikaanse Harvard. Ze behaalde daar een Master Openbaar Beleid. Haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, wonen de uitreiking bij. Eerst is er een academische stoet en daarna een ceremonie. Het is nog niet duidelijk wat Elisabeth nu gaat doen. Mogelijk volgt ze nog een stage of gaat ze vrijwilligerswerk doen. De kroonprinses is 24. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het neemt infrastructuur van de Iraansgezinde militie Hezbollah onder vuur. Officieel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar dat blijft bijzonder wankel. In Oostenrijk heeft een terrorist van IS levenslang gekregen voor een mesaanval in Villach vorig jaar. Het gaat om een Syriër van 24 met een verblijfsvergunning. Hij stak in februari 6 mensen neer met een mes. Een jongen van 14 overleefde die aanval niet. Het wordt opnieuw een zonnige zomerse dag met maxima van 27 tot 30 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. In de late namiddag neemt de kans op een warmte-onweer wel toe.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Radio Land van

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Nog geen derde van de bevolking staat achter de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van de Standaard. Ook de geplande hervorming van de BTW krijgt veel kritiek. Voor andere maatregelen als extra flexijobs en strengere controles op langdurige zieken is er wel begrip. Vandaag stemt de Kamer over de centenindex. Gisteren is er al urenlang over gedebatteerd. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat heel wat Belgen het financieel moeilijk hebben. Een kwart zegt geen geld te hebben voor een auto of een vakantie. En 1 op de 10 kan zelfs geen degelijke verwarming betalen. Volgens de meeste ondervraagden is onze economie er het voorbije jaar op achteruit gegaan. Die bezorgdheid leeft zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Veel werkgevers maken zich zorgen over het gebruik van AI in sollicitaties. Dat stelt HR-dienstverlener Partena Professional vast. Ze vinden het moeilijker om in te schatten hoe eerlijk en gemotiveerd een kandidaat is voor een bepaalde functie. Veel sollicitaties beginnen op elkaar te lijken en daardoor loopt de aanwervingsprocedure langer. Experts raden werkgevers aan om meer te peilen naar concrete ervaringen en praktijksituaties. Kroonprinses Elisabeth ontvangt vandaag haar diploma aan de Universiteit van het Amerikaanse Harvard. Ze behaalde daar een Master Openbaar Beleid. Haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, wonen de uitreiking bij. Eerst is er een academische stoet en daarna een ceremonie. Het is nog niet duidelijk wat Elisabeth nu gaat doen. Mogelijk volgt ze nog een stage of gaat ze vrijwilligerswerk doen. De kroonprinses is 24. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het neemt infrastructuur van de Iraansgezinde militie Hezbollah onder vuur. Officieel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar dat blijft bijzonder wankel. In Oostenrijk heeft een terrorist van IS levenslang gekregen voor een mesaanval in Villach vorig jaar. Het gaat om een Syriër van 24 met een verblijfsvergunning. Hij stak in februari 6 mensen neer met een mes. Een jongen van 14 overleefde die aanval niet. Het wordt opnieuw een zonnige zomerse dag met maxima van 27 tot 30 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. In de late namiddag neemt de kans op een warmteonweer wel toe.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de 5.

0: Hele goede morgen, het is na 11 uur vandaag, 28 mei. Het wordt weer een zonnige dag zo te zien. Dit was Gustav met Because of You. En onze Eurovisieheld die komt ook naar Cultuurcentrum Lokeren dit jaar op vrijdag 30 oktober. Straks vertel ik nog iets over de nieuwe website en ook over het programma uiteraard.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Je hoorde La Perla. En nu zondag 31 mei wordt weer een drukke zondag waarschijnlijk, want er zijn heel wat activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld een muzikale namiddag, een gratis muzikale namiddag, aan de oevers van het Donkmeer in Berlaren. Want na het succes van de eerste edities pakken nu zondag 31 mei de drie Groot-Berlaarse orkesten voor de derde keer uit met een unieke en sprankelende editie van de Berlaarse concertnamiddag in de festivalhal.

0: Mooi nummer uit 98 van Savage Garden, To the Moon and Back. En ik heb ook nog nieuws vanmorgen over Gert en James.
1: Ronnie van de Vijver.
0: Dit jaar weer een zomershow. En die brengen ze natuurlijk in het Plopsa Theater in Plopsaland, De Pannen. En daar hoort ook een zomersingle bij. Deze keer hebben ze het over Madi Wodo. Ze hebben er trouwens ook al een videoclip voor opgenomen voor die nieuwe single. Gert en James dus, dit jaar opnieuw te zien in de Zomershow.

0: Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50. In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag, op zondag 31 mei, kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag, zondag 31 mei, van 10 uur tot 17 uur.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Radio Land van Waas.
3: Waaslands beste muziekmix.

zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

Waar is de tijd? 1982, Phil Collins en You Can't Hurry Love. En zoals aangekondigd is gisteren namiddag Camille naar het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas gekomen. En ze was daar te verwachten natuurlijk. Niet alleen zo'n 300 fans waren aanwezig om dat nieuwe album van haar te laten signeren. En ook met haar op de foto te gaan natuurlijk.

Mooi duetje tussen Marco Borsato en Lucia Silvas. Een versie hoorde je van Every Time I Think of You. Het is bijna 12 uur, maar we hebben het beste nog tot het laatste gehouden. Het is te zeggen, het gaat over Cultuurcentrum Lokeren. Die hebben sinds vanmorgen een nieuwe website. En je kan ook sinds vanmorgen het nieuwe seizoensprogramma van 26-27 bekijken. Met onder andere Kamal Karmach, die komt langs. Ook William Bouva. Uiteraard is er ook muziek. Muziek van Guido Belcanto bijvoorbeeld, van Gustav. Of ook van Hoover Fonnik. En Filip Robrecht, die viert daar ook nog zijn 60ste verjaardag met een concert. Als je het allemaal zelf wil ontdekken, dat kan dus vanaf nu op de nieuwe website van Cultuurcentrum Lokeren. En je vindt ze voortaan op cultuurcentrum.lokeren.be. Daarmee is alles gezegd. Dit zijn nog Wet Wet Wet met Sweet Surrender. Tot morgen.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er moet meer aandacht gaan naar de mentale gezondheid van bewoners in woonzorgcentra, dat zegt de Hoge Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners kampt met een psychiatrische aandoening, zoals een depressie of een burn-out. Experts vragen om problemen sneller op te sporen en beter op te volgen, zodat bewoners de juiste zorg kunnen krijgen en ernstige gevolgen vermeden kunnen worden. Diesel en benzine worden morgen een stuk goedkoper. De prijs van diesel daalt met ruim 10 cent per liter. Je betaalt vanaf morgen maximaal iets meer dan 2 euro. Voor benzine 95 gaat er ruim 11,5 cent per liter af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,86 euro. Wellicht zullen de prijsdalingen maar van korte duur zijn, want de internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer flink gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De grootschalige softwareproblemen bij netbeheerder Fluvius zijn bijna volledig opgelost. Dat laat Vlaams minister van Energie Hans Bon te weten. Duizenden gezinnen ontvingen maandenlang geen energiefacturen meer en kregen nadien een forse afrekening. Ze konden ook niet overstappen naar een andere leverancier. De oorzaak lag bij een nieuw softwareplatform dat gas- en elektriciteitsmeters blokkeerde. De achterstand is nu bijna helemaal weggewerkt. Ons land krijgt over enkele weken een TikTok-shop. Gebruikers zullen dan rechtstreeks aankopen kunnen doen via de app, zonder TikTok te verlaten. TikTok zegt dat het de Europese regels zal respecteren. Maar testaankoop is bezorgd en vreest voor meer impulsaankopen, omdat gebruikers minder het gevoel hebben dat ze geld uitgeven. En dat kan vooral nadelig zijn voor jongeren en kwetsbare groepen. In het noordwesten van Kenia zijn zeker 15 doden gevallen bij een brand in een meisjesschool. Het vuur brak uit rond 1 uur 's nachts in de slaapzaal. Heel wat kinderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. We kunnen de rest van de dag genieten van veel zon en maxima rond 30 graden. Dat is ook morgen zo, al neemt de kans op onweer dan toe.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
5: Soul Tracks. Elke zaterdagavond. 3.

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Toos Smet.

Billy Joel bij Land van Waas, The Longest Time. Ja, het is in elk geval de langste tijd dat wij zo'n fantastisch warm en zonnig weer hebben in de maand mei, volgens mij. En dat zijn dus leuke middagpauzes, hè, die wij kunnen vullen met de fijnste muziek. Hits en classics, hier is Robbie Williams.

De Reflex van Duran Duran bij Land van Waas. Gisteren was er in het Waasland Shopping Center een overbevolking. En hoe kwam dat? Ja, Camille was daar met de release van haar nieuwste album. En je kon dan foto's maken met haar en handtekeningen krijgen. En hier is ze nog eens.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Razzmatazz van Quincy Jones. En wat betekent dat nu? Ja, ik ben dat gaan opzoeken, ik kende dat niet. En dat betekent dus spektakel, veel lawaai maken, heel opvallend zijn, deze Razzmatazz. Maar dat is Michiel niet. Die is heel ernstig met het lokale nieuws.
1: Radio Land van Waas, regio nieuws.
2: Een stepper die vorig jaar een chihuahua doodreed in Sint-Niklaas is veroordeeld tot een rijverbod van 1 jaar en een boete van €2.800. Het ongeval gebeurde in de Stationsstraat, waar een koppel met een hondje aan het wandelen was. De stepper reed het dier aan en vluchtte daarna weg. Hij had ook al een strafblad. Naast zijn straf moet hij ook zijn step afstaan en €2.250 schadevergoeding betalen aan de eigenaars van de hond. De 42-jarige bestuurder van de tractor, die dinsdag betrokken was bij het dodelijk ongeval in Lokeren, is vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man pleegde vluchtmisdrijf nadat hij een fietser had aangereden aan de spoorwegovergang in de Bokslaarstraat. Het slachtoffer was onderweg naar het werk en overleed ter plaatse. De bestuurder, een loonwerker uit Zeelen, heeft al meerdere veroordelingen voor verkeersinbreuken en rijden onder invloed. Hij zou ook geen geldig rijbewijs hebben gehad. Machinebouwer JBT Merrill stopt eind volgend jaar alle productie in Sint-Niklaas. Dat is meegedeeld aan het personeel tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Mogelijk verliezen 57 werknemers hun job, 32 arbeiders en 25 bedienden. Volgens de vakbond zijn jarenlange onderinvesteringen en hoge kosten de oorzaak. Bij JBT Merrill werken in totaal zo'n 150 mensen. Wat er met de site in de Breedstraat in Sint-Niklaas zal gebeuren, is voorlopig nog niet duidelijk. In Sint-Gilliswaas heeft de politiezone Schelde-Waas een grootschalige oefening gehouden in een politiekantoor. Daarbij werd een fictieve gijzeling van een wijkagent nagebootst. Naast de gewone interventieploegen namen ook de speciale interventieeenheden deel. Om alles zo realistisch mogelijk te laten verlopen, werd een deel van het gemeentehuis tijdelijk afgesloten. Voorbijgangers werden geïnformeerd dat het om een oefening ging. Volgens burgemeester Koen Daniels zijn zulke trainingen belangrijk om de samenwerking tussen de diensten te versterken.
1: Radio
3: Land van Waas.
1: Doos Smet.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.

Dat is zo'n jaren 80 nummer dat stevast terugkomt in de cd-reeks Knuffelrock, de Fat Larry's Band en Zoom. Wie je daar niet gaat vinden op die cd's van Knuffelrock, dat is Anouk, maar wel hier zo meteen bij Land van Waas.

Hij is helemaal terug, Mathieu, en zijn bazaar met deze nieuwe single Nacht in Amsterdam. Is trouwens ook een heel nieuw album, hè, van Bazaar. Dit is Out van de Steve Miller Band.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er moet meer aandacht gaan naar de mentale gezondheid van bewoners in woonzorgcentra, dat zegt de Hoge Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners kampt met een psychiatrische aandoening, zoals een depressie of een burn-out. Experts vragen om problemen sneller op te sporen en beter op te volgen, zodat bewoners de juiste zorg kunnen krijgen en ernstige gevolgen vermeden kunnen worden. Diesel en benzine worden morgen een stuk goedkoper. De prijs van diesel daalt met ruim 10 cent per liter. Je betaalt vanaf morgen maximaal iets meer dan 2 euro. Voor benzine 95 gaat er ruim 11,5 cent per liter af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,86 euro. Wellicht zullen de prijsdalingen maar van korte duur zijn, want de internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer flink gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De grootschalige softwareproblemen bij netbeheerder Fluvius zijn bijna volledig opgelost. Dat laat Vlaams minister van Energie Hans Bon te weten. Duizenden gezinnen ontvingen maandenlang geen energiefacturen meer en kregen nadien een forse afrekening. Ze konden ook niet overstappen naar een andere leverancier. De oorzaak lag bij een nieuw softwareplatform dat gas- en elektriciteitsmeters blokkeerde. De achterstand is nu bijna helemaal weggewerkt. Ons land krijgt over enkele weken een TikTok-shop. Gebruikers zullen dan rechtstreeks aankopen kunnen doen via de app, zonder TikTok te verlaten. TikTok zegt dat het de Europese regels zal respecteren. Maar testaankoop is bezorgd en vreest voor meer impulsaankopen, omdat gebruikers minder het gevoel hebben dat ze geld uitgeven. En dat kan vooral nadelig zijn voor jongeren en kwetsbare groepen. In het noordwesten van Kenia zijn zeker 15 doden gevallen bij een brand in een meisjesschool. Het vuur brak uit rond 1 uur 's nachts in de slaapzaal. Heel wat kinderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. We kunnen de rest van de dag genieten van veel zon en maxima rond 30 graden. Dat is ook morgen zo, al neemt de kans op onweer dan toe.
2: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
5: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.

En met onder andere een vraag in de slimste Waaslander. Een vakbondsactie. Daar heb ik trouwens jou voor nodig, ook vandaag. Ik zoek jouw 5 hits en classics. Ik mag instarten zonder praten. En ook nog een nieuws uit onze regio en de lokale agenda vanmiddag.

Robert Gordon bij Lanta Waas met Red Hot op deze donderdagmiddag. En over heet gesproken straks, de Waasse weerkaarten met veel zon en veel dertigers. Dat is er zometeen. Eerst heet zijn classics hier in Waasland werkt. Want met Calvin Harris, Wagon Bowman, Love is in a Past Life.

Cool and the Gang, Be My Lady. Zelfs met deze hoge temperaturen in ons prachtige Waasland. Het is vanmiddag 30 graden en meer bij een zon met wat wolken. Ook morgen 31 graden, misschien lokaal zelfs 32 graden. Je weet het nooit. 31 graden bij zon en wolken. Zaterdag iets draaglijker. 29 graden met zon en wolken. En zondag een zeer aangename 23 graden met zon en wolken. Dat is voor het weekend. Het ziet er dus verre van slecht uit.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Een stepper die vorig jaar een chihuahua doodreed in Sint-Niklaas is veroordeeld tot een rijverbod van 1 jaar en een boete van 2.800 euro. Het ongeval gebeurde in de Stationsstraat, waar een koppel met een hondje aan het wandelen was. De stepper reed het dier aan en vluchtte daarna weg. Hij had ook al een strafblad. Naast zijn straf moet hij ook zijn step afstaan en 2.250 euro schadevergoeding betalen aan de eigenaars van de hond. De 42-jarige bestuurder van de tractor, die dinsdag betrokken was bij het dodelijk ongeval in Lokeren, is vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man pleegde vluchtmisdrijf nadat hij een fietser had aangereden aan de spoorwegovergang in de Bokslaarstraat. Het slachtoffer was onderweg naar het werk en overleed ter plaatse. De bestuurder, een loonwerker uit Zeelen, heeft al meerdere veroordelingen voor verkeersinbreuken en rijden onder invloed. Hij zou ook geen geldig rijbewijs hebben gehad. Machinebouwer JBT Merrill stopt eind volgend jaar alle productie in Sint-Niklaas. Dat is meegedeeld aan het personeel tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Mogelijk verliezen 57 werknemers hun job, 32 arbeiders en 25 bedienden. Volgens de vakbond zijn jarenlange onderinvesteringen en hoge kosten de oorzaak. Bij JBT Merrill werken in totaal zo'n 150 mensen. Wat er met de site in de Breedstraat in Sint-Niklaas zal gebeuren is voorlopig nog niet duidelijk. In Sint-Gilliswaas heeft de politiezone Schelde-Waas een grootschalige oefening gehouden in een politiekantoor. Daarbij werd een fictieve gijzeling van een wijkagent nagebootst. Naast de gewone interventieploegen namen ook de speciale interventieeenheden deel. Om alles zo realistisch mogelijk te laten verlopen, werd een deel van het gemeentehuis tijdelijk afgesloten. Voorbijgangers werden geïnformeerd dat het om een oefening ging. Volgens burgemeester Koen Daniels zijn zulke trainingen belangrijk om de samenwerking tussen de diensten te versterken.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. The Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Terry Crews en Kylie Minogue en Higher bij Land van Waas. Zometeen trouwens de slimste Waaslander. 14:50 heb je afspraak met de vraag van de dag. Maar eerst... Onderweg Simply Irresistible van Robert Palmer.

0: De same old song van Pussycat van bij onze noorderburen hier bij Land van Waas. Het is tijd voor de slimste Waaslander. De vraag van de dag in de katholieke middags.
1: Turbo op de turbo.
0: Ja, ja, deze dus eigenlijk, hè.
2: De slimste Waaslander.
0: Hoho, ja, ja, het zal de hitte zijn, de warmte. De vraag vandaag is, wie was de eerste moordenaar in de Bijbelgeschiedenis? Ik weet, tegenwoordig in Vlaanderen, het Waasland, allemaal ketters. Maar misschien ben je ooit wel eens een Bijbel gaan lezen. Of was het van Boetes? Maar goed, wie was dan de eerste moordenaar in de Bijbelgeschiedenis? Je antwoord is welkom tussen dit en anderhalf uur. Info@rlvv.be

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er moet meer aandacht gaan naar de mentale gezondheid van bewoners in woonzorgcentra, dat zegt de Hoge Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners kampt met een psychiatrische aandoening, zoals een depressie of een burn-out. Experts vragen om problemen sneller op te sporen en beter op te volgen, zodat bewoners de juiste zorg kunnen krijgen en ernstige gevolgen vermeden kunnen worden. Diesel en benzine worden morgen een stuk goedkoper. De prijs van diesel daalt met ruim 10 cent per liter. Je betaalt vanaf morgen maximaal iets meer dan 2 euro. Voor benzine 95 gaat er ruim 11,5 cent per liter af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,86 euro. Wellicht zullen de prijsdalingen maar van korte duur zijn, want de internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer flink gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De grootschalige softwareproblemen bij netbeheerder Fluvius zijn bijna volledig opgelost. Dat laat Vlaams minister van Energie Hans Bont te weten. Duizenden gezinnen ontvingen maandenlang geen energiefacturen meer en kregen nadien een forse afrekening. Ze konden ook niet overstappen naar een andere leverancier. De oorzaak lag bij een nieuw softwareplatform dat gas- en elektriciteitsmeters blokkeerde. De achterstand is nu bijna helemaal weggewerkt. Ons land krijgt over enkele weken een TikTok-shop. Gebruikers zullen dan rechtstreeks aankopen kunnen doen via de app, zonder TikTok te verlaten. TikTok zegt dat het de Europese regels zal respecteren. Maar testaankoop is bezorgd en vreest voor meer impulsaankopen, omdat gebruikers minder het gevoel hebben dat ze geld uitgeven. En dat kan vooral nadelig zijn voor jongeren en kwetsbare groepen. In het noordwesten van Kenia zijn zeker 15 doden gevallen bij een brand in een meisjesschool. Het vuur brak uit rond 1 uur 's nachts in de slaapzaal. Heel wat kinderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. We kunnen de rest van de dag genieten van veel zon en maxima rond 30 graden. Dat is ook morgen zo, al neemt de kans op onweer dan toe.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

Mai Tai, Turn Your Love Around. Hier bij Land van Waas in Waasland werkt. Dat was gisteren aanschuiven, rijtjes schuiven in een veel te warm Waasland Shopping Center. Voor zij hier, ze kwam signeren. 300 fans stonden in de hitte te wachten voor een handtekening van hun idool, van deze Camille, Diamant.

0: Armageddon, Hole Again bij Land van Waasland. Ja, Waasland werkt, hoop ik, ook in deze hitte. Doorwerken, maar wel met de beste hits en classics, die je trouwens zelf mag kiezen elke middag. Net gebeurd, 5 hits en classics, ook morgen weer een nieuwe vakbondsactie. En jij beslist.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
4: Jeroen Verkruijsen.

Crowded House bij Land van Waals met Into Temptation op deze hete donderdagmiddag. Ook morgen trouwens nog hete, maxima rond 30 graden. En ook zaterdag nog tegen de 30 aan, maar net niet meer. Er komt afkoeling vanaf zondag met een aangename 23 graden. Welkom bij Land van Waals, het is Waasland werkt met de soundtrack van je werkmiddag. Met zometeen trouwens een nieuw uur. En in dat uur de ontknoping van de slimste Waaslander, de lokale agenda. En veel hits en classics. En deze ook. En dat Talk to You is hier. Let me talk.

De hitsensatie van de jaren 90, de Spice Girls bij Land van Waas in Waasland werkt. Say You'll Be There. En wel, zeg het dat je erbij blijft bij ons. Ook in het volgende uur van Hits en Classics met Waasland werkt na het nieuws van 3.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een voormalige ploegbaas van BASF moet een werkstraf van 160 uur uitvoeren omdat hij een jonge werknemer zwaar gepest heeft op het werk. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen beslist. Ze wil daarmee een duidelijk signaal geven aan werkgevers. Het slachtoffer was een man van 21. Hij werd vernederd, uitgescholden en ook fysiek aangevallen. De situatie liep zo uit de hand dat de werknemer bijna gewurgd werd. De ex-ploegbaas kreeg naast de werkstraf ook een boete van bijna 5000 euro. Er is een vierde verdachte opgepakt van de zware vechtpartij op een kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Een jongen van 19 heeft zich gemeld bij de politie en wordt ondervraagd. Zijn drie handlangers werden eerder aangehouden en komen morgen voor de raadkamer. Bij de vechtpartij raakten 5 controleurs van de lijn en 2 agenten gewond. Zeker 1 controleur kan voorlopig niet werken. Ons leven is duurder geworden dan vorig jaar. De inflatie komt deze maand uit op bijna 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. We betalen vooral meer voor energie. Diesel kost nu 34% meer dan vorig jaar. En voor vliegtuigtickets betalen we zelfs 70% meer. De spilindex wordt voorlopig niet overschreden. Waarnemers verwachten dat dit in juni wel zal gebeuren. Dan houden we automatisch meer loon over. In Winterthur, in het noorden van Zwitserland, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. De feiten gebeurden aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft een man van 31 gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend. Er is een onderzoek geopend. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen doen we daar nog 3 graden bij. De kans op onweersbuien neemt dan wel gevoelig toe.
2: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
3: Vink, ramen en deuren, in alle stijlen en kleuren.
4: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
5: If it's smooth, funky and soulful, it's Soul Tracks. Stay tuned for more.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

Pretenders, Thin Line Between Love and Hate. Zo gelijk. Het ligt soms heel dicht bij elkaar. Vraag dat maar aan de vrederechter die af en toe, denk ik, zo'n toestand meemaakt. Bij ons vooral veel love, liefde voor muziek, want het is Land van Waas met Hits and Classics in Waasland werkt. Je middag.

En Music Sounds Great bij Lan van Maas. Zeker bij zo'n warme temperaturen. Heerlijk toch? Zometeen de ontknoping in de slimste Waaslander. De vraag en antwoord zometeen. En ook onderweg de lokale agenda in dit uur. En de Waasse weerkaart nog eens bekijken. Eigenlijk bewonderen, dat is het juiste woord. Dat is voor straks in dit uur Waasland werkt. Nu eerst Mist de Blue naar de kleur van de lucht. René Klein.

0: is genieten met Elton John en Blue Eyes. Bij Waasland werkt op deze warme donderdagmiddag met warme klanken van warm nummer.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: Ik word er bijna melig van. Enfin, terug naar de feiten, naar het antwoord op de vraag die daarnet is gesteld in de slimste Waaslander. De vraag vandaag was, wie was de eerste moordenaar in de Bijbelgeschiedenis? Ja, ja. Eens checken wie zijn Bijbel kende. Het blijkt nu weinig. Ik heb namelijk maar één goed antwoord binnen. Jan, proficiat voor jouw antwoord. We zochten Kain. Hij was de eerste moordenaar in de Bijbel. Hij vermoorde zijn broer Abel. In het Oude Testament, hè. Enfin, kijk, je kunt nu vragen over de Bijbel, de kerk. Ik laat die vallen in de toekomst. Geen succes. Bij ons meteen wel een succes, de Waasse weerkaarten. Maar eerst, onder andere Bryan Adams en deze Blue. All Rise bij Land van Waas.

als je denkt, die klank die ken ik eigenlijk wel. Dat zou kunnen. Het is uit 1985, Scritti Politi, maar als je dat naar nu vandaag vertaalt, dan kom ik eigenlijk uit bij het geluid van Tame Impala, onlangs nog in het Sportpaleis van Antwerpen. En ik was daarbij. Enfin, dat terzijde, ik vind die Scritti Politi heeft wat allures, of was het omgekeerd? Dat zou uiteraard ook kunnen. Het weer bij ons, het is zonnig in het Waasland bij 30 graden. Ook morgen schijnt de zon met wat wolken en 31 graden. Zaterdag 29 graden met zonnewolken. En zondag een heerlijke aangename 23 graden. Mensen, dat wordt genieten.

Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,5.

Goedendag, la, hè. Van Benien, Gus Dapperton en Super Lonely hier bij Land van Waas op donderdag bij dag. En zo meteen gaan de hits en classics gewoon door, bijvoorbeeld met... Annabella Saint-Marc van Sheila is zo meteen.

0: Gouden raad van onkel Tom Robinson. Listen to the radio hier bij Radio Land van Waas op donderdagmiddag. En zometeen de achtertuin van de Waaslander met Michiel Tiron. Ja, zometeen hits en classics en nieuws van bij ons in het Waasland. Dus blijf bij ons. Met Michiel. Nu nog Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. Tot morgen.
1: Let's go, girls.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een voormalige ploegbaas van BASF moet een werkstraf van 160 uur uitvoeren omdat hij een jonge werknemer zwaar gepest heeft op het werk. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen beslist. Ze wil daarmee een duidelijk signaal geven aan werkgevers. Het slachtoffer was een man van 21. Hij werd vernederd, uitgescholden en ook fysiek aangevallen. De situatie liep zo uit de hand dat de werknemer bijna gewurgd werd. De ex-ploegbaas kreeg naast de werkstraf ook een boete van bijna 5000 euro. Er is een vierde verdachte opgepakt van de zware vechtpartij op een kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Een jongen van 19 heeft zich gemeld bij de politie en wordt ondervraagd. Zijn drie handlangers werden eerder aangehouden en komen morgen voor de raadkamer. Bij de vechtpartij raakten 5 controleurs van de lijn en 2 agenten gewond. Zeker 1 controleur kan voorlopig niet werken. Ons leven is duurder geworden dan vorig jaar. De inflatie komt deze maand uit op bijna 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. We betalen vooral meer voor energie. Diesel kost nu 34% meer dan vorig jaar. En voor vliegtuigtickets betalen we zelfs 70% meer. De spilindex wordt voorlopig niet overschreden. Waarnemers verwachten dat dit in juni wel zal gebeuren. Dan houden we automatisch meer loon over. In Winterthur, in het noorden van Zwitserland, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. De feiten gebeurden aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft een man van 31 gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend. Er is een onderzoek geopend. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen doen we daar nog 3 graden bij. De kans op onweersbuien neemt dan wel gevoelig toe.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

was een van de eerste hits voor deze broertjes. Toen ze natuurlijk ook nog een pakje jonger waren, uit het eind van de jaren 90. Dat waren die van Hanson en Hoombop. Kijk eens aan, het is ondertussen 4 uur geweest. Je luistert naar Radioland van Waas. Dit is de achtertuin van de Waaslander tot 9 uur bij deze hete temperaturen. Zometeen Offenbach, maar eerst deze, Bandolero en Paris Latino.

0: Miles Away van Offenbach. Goedemiddag allemaal. Ik hoop dat je werkdag al een beetje meegevallen is bij deze hete temperaturen. Als je het geluk hebt om te kunnen werken met wat airco. Maar als je buiten moet werken zoals de mannen van de stad. Dikke proficiat. Sun Street. Katrina and the Waves.
1: It

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Land van Waas met niet alleen de grootste hits uit de jaren 80, maar een ruim blik op die periode. Chicago was daar het bewijs van. Deze mooie ballade heette You're the Inspiration. Misschien word je zo meteen wel geïnspireerd door het nieuws uit onze regio en door die plaat van Roy Orbison, She's a Mystery to Me. En dit is dat mooie verhaal van Joshua Caddison over Jessie.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: Een stepper die vorig jaar een chihuahua doodreed in Sint-Niklaas is veroordeeld tot een rijverbod van 1 jaar en een boete van 2.800 euro. Het ongeval gebeurde in de Stationsstraat, waar een koppel met een hondje aan het wandelen was. De stepper reed het dier aan en vluchtte daarna weg. Hij had ook al een strafblad. Naast zijn straf moet hij ook zijn step afstaan en 2.250 euro schadevergoeding betalen aan de eigenaars van de hond. De 42-jarige bestuurder van de tractor, die dinsdag betrokken was bij het dodelijk ongeval in Lokeren, is vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man pleegde vluchtmisdrijf nadat hij een fietser had aangereden aan de spoorwegovergang in de Bokslaarstraat. Het slachtoffer was onderweg naar het werk en overleed ter plaatse. De bestuurder, een loonwerker uit Zeelen, heeft al meerdere veroordelingen voor verkeersinbreuken en rijden onder invloed. Hij zou ook geen geldig rijbewijs hebben gehad. Machinebouwer JBT Merrill stopt eind volgend jaar alle productie in Sint-Niklaas. Dat is meegedeeld aan het personeel tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Mogelijk verliezen 57 werknemers hun job, 32 arbeiders en 25 bedienden. Volgens de vakbond zijn jarenlange onderinvesteringen en hoge kosten de oorzaak. Bij JBT Merrill werken in totaal zo'n 150 mensen. Wat er met de site in de Breedstraat in Sint-Niklaas zal gebeuren is voorlopig nog niet duidelijk. In Sint-Gilliswaas heeft de politiezone Schelde-Waas een grootschalige oefening gehouden in een politiekantoor. Daarbij werd een fictieve gijzeling van een wijkagent nagebootst. Naast de gewone interventieploegen namen ook de speciale interventieeenheden deel. Om alles zo realistisch mogelijk te laten verlopen, werd een deel van het gemeentehuis tijdelijk afgesloten. Voorbijgangers werden geïnformeerd dat het om een oefening ging. Volgens burgemeester Koen Daniels zijn zulke trainingen belangrijk om de samenwerking tussen de diensten te versterken.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. The Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
3: De achtertuin van de Waaslander.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

Rod Stewart en Ronald Isley van de Isley Brothers vonden elkaar in het begin van de jaren 90 en maakten dit hier This Old Heart of Mine. Zullen we nog eens terugkeren naar de glorieperiode van Soul Sister? Dit is Blame You.

Tot zover Olivia Dean. It's so easy to fall in love. In de jaren 80 werden we overspoeld door Britse popmuziek, U2, Simple Minds, om maar een aantal op te noemen. Maar ook de band Lloyd Cole and the Commotions. Je kent ze van de Rattlesnakes onder meer. En die komen op 20 juni naar Sint-Niklaas. Great gigs in the park, in de casino in Sint-Niklaas. Van hen dit hier. Brand new friend, Lloyd Cole.

Het iets minder bekende Brand New Friend van Lloyd Cole and the Commotions. 20 juni, Great Gigs in the Park in Sint-Niklaas als in de Casino. Daar komen ze optreden, allen daarheen. En over jaren 80 sterren gesproken, we hebben er nog eentje gevonden. Kim Wilde neemt je mee richting het nieuws van 5 uur. Dit hier, Love Blonde.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een voormalige ploegbaas van BASF moet een werkstraf van 160 uur uitvoeren omdat hij een jonge werknemer zwaar gepest heeft op het werk. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen beslist. Ze wil daarmee een duidelijk signaal geven aan werkgevers. Het slachtoffer was een man van 21. Hij werd vernederd, uitgescholden en ook fysiek aangevallen. De situatie liep zo uit de hand dat de werknemer bijna gewurgd werd. De ex-ploegbaas kreeg naast de werkstraf ook een boete van bijna 5000 euro. Er is een vierde verdachte opgepakt van de zware vechtpartij op een kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Een jongen van 19 heeft zich gemeld bij de politie en wordt ondervraagd. Zijn drie handlangers werden eerder aangehouden en komen morgen voor de raadkamer. Bij de vechtpartij raakten 5 controleurs van de lijn en 2 agenten gewond. Zeker 1 controleur kan voorlopig niet werken. Ons leven is duurder geworden dan vorig jaar. De inflatie komt deze maand uit op bijna 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. We betalen vooral meer voor energie. Diesel kost nu 34% meer dan vorig jaar. En voor vliegtuigtickets betalen we zelfs 70% meer. De spilindex wordt voorlopig niet overschreden. Waarnemers verwachten dat dit in juni wel zal gebeuren. Dan houden we automatisch meer loon over. In Winterthur, in het noorden van Zwitserland, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. De feiten gebeurden aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft een man van 31 gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend. Er is een onderzoek geopend. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen doen we daar nog 3 graden bij. De kans op onweersbuien neemt dan wel gevoelig toe.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Een van die verloren gewane sterretjes uit de jaren 80. Maar wij pikken ze op, hoor. Dat was Gwen Guthrie. Ain't nothing going on but the rent. Smeren en vooral veel drinken, dat is de boodschap op deze hete donderdagmiddag. Leuk dat je luistert. Sting en Eric Clapton. It's probably me.

Cameron en Be Mine, straks hier bij ons hoog bezoek van Prince. In 1986 had hij een hit te pakken met Girls and Boys. En ook de Swifties zullen tevreden zijn, want Taylor Swift komt die richting uit. I knew you were trouble. Maar eerst deze hier van de Commodores. Dit is het heerlijke Lady.

0: mijn mond vervangen.
1: Prins en Girls and Boys voor de mensen die in Sint-Niklaas wonen. De naam Thais Wilsons zal je misschien wel iets zeggen. Ze was ooit de eigenares van het laatste avondmaal, het restaurant dat gelegen is aan het Apostelplein in Sint-Niklaas. Daar wordt morgen een TD gegeven ten voordele van het pancreaskankerfonds van Thais. Stierf een aantal jaren geleden aan pancreaskanker. En elk jaar wordt er een TD georganiseerd. De opbrengsten van die TD gaan dus naar het pancreaskankerfonds. En morgenmiddag ben je welkom vanaf 4 uur aan de kerk op het Apostelplein voor een heus feestje.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: Een stepper die vorig jaar een chihuahua doodreed in Sint-Niklaas is veroordeeld tot een rijverbod van 1 jaar en een boete van 2.800 euro. Het ongeval gebeurde in de Stationsstraat, waar een koppel met een hondje aan het wandelen was. De stepper reed het dier aan en vluchtte daarna weg. Hij had ook al een strafblad. Naast zijn straf moet hij ook zijn step afstaan en 2.250 euro schadevergoeding betalen aan de eigenaars van de hond. De 42-jarige bestuurder van de tractor, die dinsdag betrokken was bij het dodelijk ongeval in Lokeren, is vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man pleegde vluchtmisdrijf nadat hij een fietser had aangereden aan de spoorwegovergang in de Bokslaarstraat. Het slachtoffer was onderweg naar het werk en overleed ter plaatse. De bestuurder, een loonwerker uit Zeelen, heeft al meerdere veroordelingen voor verkeersinbreuken en rijden onder invloed. Hij zou ook geen geldig rijbewijs hebben gehad. Machinebouwer JBT Merrill stopt eind volgend jaar alle productie in Sint-Niklaas. Dat is meegedeeld aan het personeel tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Mogelijk verliezen 57 werknemers hun job, 32 arbeiders en 25 bedienden. Volgens de vakbond zijn jarenlange onderinvesteringen en hoge kosten de oorzaak. Bij JBT Merrill werken in totaal zo'n 150 mensen. Wat er met de site in de Breedstraat in Sint-Niklaas zal gebeuren, is voorlopig nog niet duidelijk. In Sint-Gilles-Waas heeft de politiezone Schelde-Waas een grootschalige oefening gehouden in een politiekantoor. Daarbij werd een fictieve gijzeling van een wijkagent nagebootst. Naast de gewone interventieploegen namen ook de speciale interventieeenheden deel. Om alles zo realistisch mogelijk te laten verlopen, werd een deel van het gemeentehuis tijdelijk afgesloten. Voorbijgangers werden geïnformeerd dat het om een oefening ging. Volgens burgemeester Koen Daniels zijn zulke trainingen belangrijk om de samenwerking tussen de diensten te versterken.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.

Fascination van Alpha Beat, zometeen onze lokale agenda. Als jij iets organiseert en je wil dat gratis laten omroepen, dan stoppen we dat in die lokale agenda die een aantal keer per dag langskomt. Je stuurt maar al je informatie door naar info@rlvw.be. Spargo met One Night Affair en deze van Fleetwood Mac. As long as you follow.

0: In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag, op zondag 31 mei, kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag, zondag 31 mei, van 10 uur tot 17 uur. Cultuurcentrum Lokeren is klaar voor het nieuwe seizoen. Van cabaret tot dans, van familievoorstellingen tot humor, van muziek tot theater. Deze week donderdag, op 28 mei, zet men het programma online en dan lanceert men ook de splinternieuwe gebruiksvriendelijke website. En op zaterdag 13 juni, vanaf 10 uur, start de ticketverkoop. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis.
1: Dit is Radio Land van Waas.

Homewrecker van Somber. Misschien zit je werkdag er wel op en wil je nog even tot rust komen, zullen we je daar even een handje bij helpen. Met een leuk liedje uit 1977 van Marilyn McCoo, samen met Billy Davis Jr., niet Sammy Davis Jr., maar wel degelijk Billy Davis Jr. You don't have to be a star.

Zometeen het nieuws om 6 uur. En dan is er After Dinner. En vanavond om 7 uur ook nog de Crooner Factory met Serge van Brakel. Als je houdt van crooners en big bands en dat op je terras vanavond met een ijsgekoeld drankje, dan komt dat allemaal goed hoor. Dit is Berlin, Like Flames. Maak er nog een heerlijke warme avond van.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er komt voorlopig geen hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst en zedeleer op school. Dat zegt Vlaams onderwijsminister Demir na een negatief advies van de Raad van State. Het orgaan vindt het hervormingsplan veel te verregaand. Bedoeling was de vakken te bundelen tot één lesdag per maand. Bovendien met leerlingen van verschillende jaren in één klas. Zo wilde de Vlaamse regering 80 miljoen euro besparen en de versnippering van lesuren tegengaan. In Aarschot in Vlaams-Brabant is vanmiddag een vrouw van 80 omgekomen bij een verkeersongeval. Een andere inzittende, eveneens een bejaarde dame, is in levensgevaar. Hun wagen is aangereden door een voertuig dat uit een parking kwam. Die bestuurster, een vrouw van 35, raakte niet gewond. Ze heeft een negatieve ademtest afgelegd. De Fransman Paul Magnier heeft rit 19 in de Giro gewonnen. Na een voortreffelijke lead-out door Jasper Stuyven klopte hij de Italianen Zambanini en Milan in de massaspurt. Voor Magnier was het al de derde ritwinst in deze ronde. Hij doet ook een erg goede zaak voor het puntenklassement. In de algemene stand verandert er niets. Op het tennistoernooi van Roland Garros is topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld. Het nummer 1 van de wereld kraakte helemaal onder de hitte en gaf een ruime voorsprong tegen de Argentijn Cerundolo nog onbegrijpelijk uit handen. Nog in Parijs is ook Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse Swalinska. Ook Mertens had last van de tropische warmte en van een kuitblessure. Het is zonnig en heet tot 30 graden. Morgen vooral zwoel en pieken tot 33 graden. In de namiddag is er kans op een regen- of onweersbui.
2: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan Waterschoot.

dat het weer een schitterende dag ging worden, hebben jullie vanochtend al ondervonden. Brand New Day, The Whistars, met onder andere Diana Ross, Michael Jackson, ook nog Luther Vandross in 1979. Over Dorothy en haar vrienden die de boze heks Evelyn hebben verslagen. Wie heeft die film ooit gezien met die blikken man? Denk voorloper van een robot. Mylène Farmer nu in After Dinner met deze.

0: Normaal zeggen we als we iemand de eerste keer begroeten, aangenaam. Désenchanté is net het tegenovergestelde, maar wel een hit van Mylène Farmer in 81. Zo dadelijk Owen Paul met My Favorite Waste of Time. Radio
1: Land van Baan. Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner. Your mom.

0: Bend Me, Shape Me, Any Way You Want Me, zong Gila. En dat was de artiestennaam van Gisela Oeschinger. Als je goed luisterde, hoorde je helemaal de sound van Boney M. En dat was heel terecht, want het was Frank Farian, de grote man achter Boney M, die ook deze Gisela of Gila ontdekte in 1978. Het werd haar grootste hit. Na de onderbreking deze hoor. Grote hit van Paul Simon. Diamonds on the soles of her shoes. Dure madame is dat.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
4: Radio Land van Waas. After Dinner met Johan Waterschoot.

0: Paul Simon heeft een tijdje in de jaren 80 rondgedrokken in Afrika, ook in Zuid-Afrika. En daar de invloeden opgedaan die we hoorden, onder andere in Diamond on the Soles of Her Shoes. Duo van artiest, we hebben nog een keertje voor Robert Palmer gekozen. Duiken in 78 en in 80, Looking for Clues and the Best of Both Worlds.
1: Land van Waas. The music sounds great.
2: Duo van artiest.

0: Robert Palmer met Best of Both Worlds uit 1978. Voor mij is een absolute nummer 1 hit hoor. Man is ook veel te vroeg van ons heen gegaan. Op 54-jarige leeftijd, op 26 september, overleed hij in 2003 op zijn hotelkamer in Parijs. Toch een beetje verdacht overlijden, maar de doodsoorzaak werd op een hartaanval gezet. Goed, René Vroger is ook nog eens een keertje van de partij met Best of My Love.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Tegenwoordig heel veel bezig met reality TV. Als het maar over René zelf gaat. Frogger, 99 met Best of My Love. Chakan. Gaan we nog eens dansen met deze. Chakan uit 84 met I Feel For You.
1: Chakan, let me

0: I Feel For You. Het nummer werd oorspronkelijk al in 1979 uitgebracht door zijn purperen artiest Prince natuurlijk. In 1984 met groot succes door deze zangeres die ooit doorbrak bij de band Rufus. Deze Chaka Khan en I Feel For You. Drie platen geweldige mogen de mix in. Chico DeBarge en Talk To Me. Wel, ik ben er toch mee bezig. Zoekmachine. En laten we nog eens wat Afrikaanse dansen doen met Maldon. En de Bee Gees, die eindigen op de set in Broadway. The Nights on Broadway.
1: After Dinner met Johan Waterschoot. 3 in de mix. 3 in de mix.

0: dat is wel even geleden, hè? 1975 voor de Bee Gees en Nights on Broadway. Straks worden de platen ook een beetje wat aan de oudere kant, maar des te min. Heel leuk. De Crooner Factory opent zijn deuren vanaf 7 uur met Serge van Brakel. Ik hoor jullie morgen in een nieuwe After Dinner. Na deze warme zomerdag mag er nog een zomerplaat bij. Shaggy en Raven in the Summertime. Tot morgen.
1: Land van Waas. Sounds great. The music sounds great.
2: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er komt voorlopig geen hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst en zedeleer op school. Dat zegt Vlaams onderwijsminister Demir na een negatief advies van de Raad van State. Het orgaan vindt het hervormingsplan veel te verregaand. Bedoeling was de vakken te bundelen tot één lesdag per maand. Bovendien met leerlingen van verschillende jaren in één klas. Zo wilde de Vlaamse regering 80 miljoen euro besparen en de versnippering van lesuren tegengaan. In Aarschot in Vlaams-Brabant is vanmiddag een vrouw van 80 omgekomen bij een verkeersongeval. Een andere inzittende, eveneens een bejaarde dame, is in levensgevaar. Hun wagen is aangereden door een voertuig dat uit een parking kwam. Die bestuurster, een vrouw van 35, raakte niet gewond. Ze heeft een negatieve ademtest afgelegd. De Fransman Paul Magnier heeft rit 19 in de Giro gewonnen. Na een voortreffelijke lead-out door Jasper Stuyven klopte hij de Italianen Zambanini en Milan in de massaspurt. Voor Magnier was het al de derde ritwinst in deze ronde. Hij doet ook een erg goede zaak voor het puntenklassement. In de algemene stand verandert er niets. Op het tennistoernooi van Roland Garros is topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld. Het nummer 1 van de wereld kraakte helemaal onder de hitte en gaf een ruime voorsprong tegen de Argentijn Cerundolo nog onbegrijpelijk uit handen. Nog in Parijs is ook Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse Swalinska. Ook Mertens had last van de tropische warmte en van een kuitblessure. Het is zonnig en heet tot 30 graden. Morgen vooral zwoel en pieken tot 33 graden. In de namiddag is er kans op een regen- of onweersbui.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soultracks, elke zaterdagavond. 3

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Serge van Brakel.
1: Op donderdagavond swingt het als de pest en vergeet je al de rest. Dit is de Crooner Factory op Radio Land van Waas.
2: Donderdagavond, het is 28 mei. Dat betekent dat dit de laatste Crooner Factory is van de maand mei. 1 uur lang neem ik jullie mee naar de jaren 50 en 60. Naar de plek waar we de klok genadeloos terugdraaien naar de gouden jaren van de muziek. En vanavond starten we met de Queen of the Rock'n'Roll, Lillian Briggs. En zij had een grote hit in 1955. I Want You to Be My Baby.
1: And now, one trip down memory lane. Dit is de Crooner Factory.

Postmodern Jukebox was dat met hun versie van de Copacabana, dat we uiteraard ook kennen van Barry Manilow. En nu de Soul Lady Legacy, samen met het Metropoolorkest en haar versie van My Baby Just Cares For Me.

Dat Petula Clark al een hele tijd meedraait in de muziekwereld, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Dit heeft ooit op 78 toeren gestaan. The Band of Gold.

Rowley die bracht zijn versie van On the Street Where You Live, dat we kennen uit My Fair Lady. En dit was Tom Garrett en The Sunset by the Sea. De evergreen van de week die komt er zo aan en die staat vandaag op naam van Johnny Ray. Mel Tormé die komt eraan met het mooie Time. En dit is Ray Peterson. And what do you want to make those eyes at me for?

Deze versie van I'll Never Fall In Love Again, gezongen door Johnny Ray, is geen cover, maar een origineel nummer dat hij zelf schreef in 1959 en was een grote hit in Vlaanderen begin jaren 60. Sandy Show die komt eraan met Love Me, Please Love Me, maar eerst Duke Hazlitt en The Lady is a Tramp.

Dick Roman, die overleed op 21 oktober 1976 in Las Vegas aan een hartaanval. Hij werd amper 39 jaar. Ondanks zijn korte leven heeft hij een onuitwisbare indruk achtergelaten op de Amerikaanse cabaret- en popmuziekscene. En was hij ook een graag geziene gast in Amerikaanse televisieshows. En dit is muziek van bij ons, Lise Marke en de White Cliffs van Dover. Bel

Lilian Koeke is haar echte naam. Ze komt uit Denderleeuw en is vooral bekend als de Belgische deelnemster van het Euro Songfestival in 1965. Lise Marke dus en de Wycliffs van Dover. En deze dame komt uit Nederland. Laura Fuji en Cuando Vuelva a tu lado. Cuando

Billy Daniels en How Am I To Know en deze Vicky Lane met You Hit The Spot. We houden er de swing in vanavond. En dan nu Lou Rawls. Geen See You When I Get There, maar dit.

0: Het is op een paar dagen na 60 jaar geleden dat de musical Mame in première ging op Broadway in de Winter Garden Theater in New York, met in de hoofdrol destijds Angela Lansbury. Wij luisterden naar de titeltrack Mame, gebracht door John Davidson. En als afsluiter van vanavond zit Mil Buckner achter de Hammondorgel samen met Jojo Jones en speelt hij You Always Hurt the One You Love. Graag tot volgende week.
1: You always hurt the one you love. Yes, indeed.

Lee Herbal.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er komt voorlopig geen hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst en zedeleer op school. Dat zegt Vlaams onderwijsminister Demir na een negatief advies van de Raad van State. Het orgaan vindt het hervormingsplan veel te verregaand. Bedoeling was de vakken te bundelen tot één lesdag per maand. Bovendien met leerlingen van verschillende jaren in één klas. Zo wilde de Vlaamse regering 80 miljoen euro besparen en de versnippering van lesuren tegengaan. In Aarschot in Vlaams-Brabant is vanmiddag een vrouw van 80 omgekomen bij een verkeersongeval. Een andere inzittende, eveneens een bejaarde dame, is in levensgevaar. Hun wagen is aangereden door een voertuig dat uit een parking kwam. Die bestuurster, een vrouw van 35, raakte niet gewond. Ze heeft een negatieve ademtest afgelegd. De Fransman Paul Magnier heeft rit 19 in de Giro gewonnen. Na een voortreffelijke lead-out door Jasper Stuyven klopte hij de Italianen Zambanini en Milan in de massaspurt. Voor Magnier was het al de derde ritwinst in deze ronde. Hij doet ook een erg goede zaak voor het puntenklassement. In de algemene stand verandert er niets. Op het tennistoernooi van Roland Garros is topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld. Het nummer 1 van de wereld kraakte helemaal onder de hitte en gaf een ruime voorsprong tegen de Argentijn Cerundolo nog onbegrijpelijk uit handen. Nog in Parijs is ook Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse Swalinska. Ook Mertens had last van de tropische warmte en van een kuitblessure. Het is zonnig en heet tot 30 graden. Morgen vooral zwoel en pieken tot 33 graden. In de namiddag is er kans op een regen- of onweersbui.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bpost meldt dat vakbonden en directie een nieuw sociaal akkoord hebben bereikt. Beide partijen onderhandelden al meer dan een maand over de nieuwe cao, wat ook gepaard ging met heel wat stakingsacties. Het akkoord omvat onder andere bescherming tegen naakte ontslagen, hogere maaltijdchecks en een eenmalige bonus. De vakbonden blijven zich wel verzetten tegen het zogeheten transformatieplan van Bpost. Dat wil postbodes later op de dag aan hun rondes laten beginnen. Burgemeester van Mechelen, Bart Somers, wil strengere bestraffing van geweld tegen politieagenten. Hij heeft daarvoor de ministers Prevot en Verlinde aangeschreven. Eerder deze week viel een agressieve jongere van 18, die met een opgedreven bromfiets reed, een Mechelse agent aan, omdat hij hem had achtervolgd en wilde oppakken. De agent liep bij het geweld onder andere een gebroken heup op en is langdurig werkonbekwaam. De jonge dader mocht van de onderzoeksrechter naar huis met een enkelband. Antwerpen en Gent krijgen vanaf 14 december een nieuwe dagelijkse treinverbinding naar Amsterdam en Parijs. Beide steden zijn stopplaatsen op een nieuwe treindienst van een Nederlandse spoorwegmaatschappij, die ook al 6 keer per week tussen Amsterdam en Berlijn spoort. Voor Gent is het de eerste internationale treinverbinding sinds jaren. De firma gebruikt gerestaureerde treinstellen van de NMBS. Ticketprijzen beginnen bij €19. En in het stadje Witten, in het westen van Duitsland, is de politie op zoek naar 5 ontsnapte rhesusapen uit een dierenopvangcentrum. Een 6e aapje kon al gevangen worden. Vermoedelijk hebben de dieren mortel uit een stenen muur gekrabd en zo een opening gemaakt om te kunnen ontsnappen. De rhesusapen zijn erg intelligent en gelden als ongevaarlijk, maar ze hebben wel dringend specifieke zorg nodig. De nacht is zeer zacht, bij minima van 12 tot 18 graden, hier en daar wat wolkjes. Daarna volgt een bijzonder zwoele vrijdag. Het kwik piekt lokaal naar 33 graden. In de late namiddag is een bui van regen of onweer mogelijk.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bpost meldt dat vakbonden en directie een nieuw sociaal akkoord hebben bereikt. Beide partijen onderhandelden al meer dan een maand over de nieuwe cao, wat ook gepaard ging met heel wat stakingsacties. Het akkoord omvat onder andere bescherming tegen naakte ontslagen, hogere maaltijdchecks en een eenmalige bonus. De vakbonden blijven zich wel verzetten tegen het zogeheten transformatieplan van Bpost. Dat wil postbodes later op de dag aan hun rondes laten beginnen. Burgemeester van Mechelen, Bart Somers, wil strengere bestraffing van geweld tegen politieagenten. Hij heeft daarvoor de ministers Prevot en Verlinde aangeschreven. Eerder deze week viel een agressieve jongere van 18, die met een opgedreven bromfiets reed, een Mechelse agent aan, omdat hij hem had achtervolgd en wilde oppakken. De agent liep bij het geweld onder andere een gebroken heup op en is langdurig werkonbekwaam. De jonge dader mocht van de onderzoeksrechter naar huis met een enkelband. Antwerpen en Gent krijgen vanaf 14 december een nieuwe dagelijkse treinverbinding naar Amsterdam en Parijs. Beide steden zijn stopplaatsen op een nieuwe treindienst van een Nederlandse spoorwegmaatschappij, die ook al 6 keer per week tussen Amsterdam en Berlijn spoort. Voor Gent is het de eerste internationale treinverbinding sinds jaren. De firma gebruikt gerestaureerde treinstellen van de NMBS. Ticketprijzen beginnen bij €19. En in het stadje Witten, in het westen van Duitsland, is de politie op zoek naar 5 ontsnapte rhesusapen uit een dierenopvangcentrum. Een 6e aapje kon al gevangen worden. Vermoedelijk hebben de dieren mortel uit een stenen muur gekrapt en zo een opening gemaakt om te kunnen ontsnappen. De rhesusapen zijn erg intelligent en gelden als ongevaarlijk, maar ze hebben wel dringend specifieke zorg nodig. De nacht is zeer zacht, bij minima van 12 tot 18 graden. Hier en daar wat wolkjes. Daarna volgt een bijzonder zwoele vrijdag. Het kwik piekt lokaal naar 33 graden. In de late namiddag is een bui van regen of onweer mogelijk.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.